0: Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
1: I slutet av april 2024 fanns det över 120 miljoner personer i världen som tvångförflyttats på grund av förföljelse, konflikter, våld och brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta motsvarar en på 69 personer. Av dessa är 43 miljoner flyktingar. Det finns också miljontals statslösa personer som har blivit nekade medborgarskap. Deras grundläggande rättigheter respekteras inte och de saknar ofta tillgång till utbildning, vård och arbete. De har heller ingen rörelsefrihet. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I dagens avsnitt tar vi upp hur EU hanterar humanitära kriser.
2: Tio miljoner människor har varit tvungna att fly krig och klimatkriser enbart under det senaste året. Och detta kommer att hända även fortsättningsvis. Antalet fördrivna personer i världen uppgår till 120 miljoner enligt den senaste rapporten från FNs flyktingorgan. Det motsvarar nästan Japans befolkning. Enbart under årets första månader blev miljontals människor tvungna att lämna sina hem på grund av upptrappningen av konflikter i exempelvis Ukraina, Gaza, Syrien och Sudan. Omkring 3 av 4 fördrivna personer kommer från länder där klimatkrisens följder har blivit en del av vardagen. De fördrivna personer som varit tvungna att fly inom sitt eget land på grund av konflikter i deras hemregion stod för den största ökningen. Över 68 miljoner människor i världen har fördrivits inom det egna landet. De är bland de mest sårbara fördrivna personerna eftersom de ofta har blivit fast i farliga konfliktområden och inte kan ta sig till säkerhet. Antalet flyktingar och andra personer som behöver internationellt skydd har ökat till 43,4 miljoner. En flykting är en person som flyr konflikter, förföljelse eller brott mot de mänskliga rättigheterna och som har passerat gränsen till ett annat land. En asylsökande är en person som har flytt sitt ursprungsland och söker asyl i ett annat land, men som fortfarande väntar på att ansökan ska behandlas. Alla asylsökande kommer i slutändan inte att få flyktingstatus. Dock har alla flyktingar från början varit asylsökande.
1: Flyktingkrisen är en av de största utmaningarna för EU och det finns flera EU-finansieringsprogram för migrations- och asylfrågor. De här finansieringsprogrammen hjälper EU-länderna att hantera migrationsströmmar, integrera migranter och flyktingar och öka säkerheten vid gränserna. Det viktigaste finansieringsprogrammet för migration och asyl är Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden. Syftet med den här fonden är att hjälpa EU-länderna att förbättra asylsystemen, mottagningsvillkoren och processerna för internationellt skydd och att hjälpa tredjelandsmedborgare att komma in i samhället. Fonden tillhandahåller stöd till EU-länder som befinner sig i ett pressat läge och ökar deras kapacitet att hantera ett stort antal migranter och asylsökande. Den underlättar migranters återvändande till sina ursprungsländer på ett humant och värdigt sätt.
2: I mitten av juni i år antog EU-kommissionen en gemensam genomförandeplan för EU:s migrations- och asylpakt. Syftet med planen är att se till att de nya asyl- och migrationsreglerna som införs ska kunna träda i kraft i mitten av juni 2026. I slutet av det här året ska EU-länderna utforma nationella genomförandeplaner som mer i detalj anger hur de kommer att tillämpa reglerna. Den gemensamma genomförandeplanen har 10 huvuddelar. De inbegriper ett gemensamt informationssystem för migration och asyl för att tillämpa EU-ländernas nya solidaritets- och ansvarsregler, Ett system för att hantera irreguljära inresor av tredjelandsmedborgare och effektivare asylförfaranden och skälig levnadsstandard för de sökande. Migrations- och asylpakten föreslogs av EU-kommissionen i september 2020 och antogs av Europaparlamentet och rådet 2024. Pakten är en gemensam EU-strategi för att hantera migration på ett rättvist och hållbart sätt. Syftet med den är för det första att se till att EU-länderna är solidariska mot varandra och för det andra att tillhandahålla säkerhet och skydda de grundläggande rättigheterna för nyanlända.
1: Alla de här initiativen visar EU:s övergripande strategi för migration och asyl. De kombinerar omedelbara hjälpåtgärder med långsiktiga lösningar som främjar integration och samarbete. Det är dock viktigt att komma ihåg att bakom varje politikområde och fond finns det riktiga människor, enskilda och familjer som söker säkerhet, stabilitet och en chans att på nytt kunna bygga upp sina liv. EUs initiativ handlar inte bara om siffror och politik utan också om att göra konkret skillnad i dessa människors liv. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns. Mistake Repeat.
3: Il premio europeo Carlo Magno della gioventù viene conferito a progetti realizzati da giovani. L'obiettivo? Sostenere la democrazia in Europa e promuovere la cooperazione e la comprensione a livello europeo e internazionale. Si premia così l'impegno quotidiano dei giovani per favorire un sentimento comune di identità europea. Istituito nel 2008, il premio è organizzato dal Parlamento europeo e dalla fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Acquisgrana. Ogni anno giurie nazionali ed europee selezionano un progetto per ciascun paese dell'Unione. I vincitori nazionali vengono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione ad Acquisgrana, dove sono annunciati i tre vincitori a livello europeo. Durante la cerimonia del 12 maggio scorso, il primo premio è stato assegnato alla belga Ailem, la prima app linguistica dedicata a rifugiati e richiedenti asilo. Questa app utilizza il linguaggio per ovviare a malintesi e ridurre il divario interculturale tra i rifugiati e il paese di accoglienza. Comprende frasi utili, storie e giochi di apprendimento delle lingue, nonché modalità per entrare in contatto con altri utenti. Si tratta di riunire persone provenienti da contesti, esperienze e status sociali diversi. L'idea è nata nel 2021. La sua filosofia di base è «creata dai rifugiati per i rifugiati». Due progetti si sono aggiudicati il secondo posto, il Museo Mobile per il Clima della Lituania e il Corrispondente Europeo dei Paesi Bassi. Nel maggio 2022 il consorzio lituano Active Youth ha dato vita al Museo Mobile per il Clima, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone a uno stile di vita rispettoso del clima. Il museo si compone di 4 container marini mobili, dedicati a 4 tematiche: cambiamenti climatici, Green Deal europeo, agricoltura sostenibile e alimenti sani e consigli pratici su come ridurre i consumi. La mostra è itinerante e sarà possibile ricrearla anche in altri paesi. Il corrispondente europeo, l'altro progetto classificatosi al secondo posto, è un'organizzazione fondata nel 2022 che riunisce oltre 140 giovani giornalisti provenienti da tutta Europa, con l'obiettivo di dar vita a un giornalismo paneuropeo. Grazie a un team di corrispondenti, il sito web e la newsletter coprono tutta l'Europa e si rivolgono ai cittadini desiderosi di scoprire cosa succede al di là dei propri confini nazionali. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
4: Transatlantinė vergų priekyba – tamsus ir skausmingas žmonijos istorijos puslapis. Ji tęsėsi daugiau kaip 400 metų ir palietė daugiau kaip 15 milijonų žmonių. Transatlantinė vergų priekyba buvo trikampės priekybos tarp Europos, Vakarų Afrikos ir Pietų bei Šiaurės Amerikos sistema. Ji panaikinta 19 amžiaus pirmoje pusėje, tačiau jos padariniai juntami iki šiol. Vergų priekybai pateisinti ir įtvirtinti, naudota rasizmo ideologija ir šiomis dienomis formuoja diskriminacinį požiūrį ir elgesį. Šioje tinklalaidėje, pagerbdami vergovės ir transatlantinės vergų priekybos aukų atminimą, plačiau papasakosime, kaip šis tamsus istorijos laikotarpis net šiais laikais daro poveikį mus supančiam pasauliui. Persikelkime į senuosius laikus. 18 amžiuje, pačiame Karibų viduryje esantis Haitis, buvo Prancūzijos kolonija, kur neapsakomus sunkumus kentė iš Afrikos kilę vergai. Dauguma jų buvo iš vakarinių Afrikos regionų ir sunkiai dirbo ištisas dienas, būdavo žalojami, kentė ligas, prievartą ir badą. Tuo laikotarpiu Prancūzijos revoliucijos idealai – laisvė, lygybė ir brolybė – įžiebė Haičio žmonių laisvės troškimą. Tačiau kolonija tapo besivaržančių kolonijinių galybių Ispanijos ir Britanijos kovos lauku. Abi šalys, siekdamos savų interesų, rėmė įvairias politines grupes. Per šią suirutę buvęs vergas Tusanas Luvertiūras tapo garsiu lyderiu, subūrusiu Haičio gyventojus revoliuciniai kovai – vykusiai laikotarpiu nuo 1791 iki 1804 metų. Galiausiai Haičio revoliucija pasiekė pergalę. Haičio gyventojai iškovojo nepriklausomybę nuo Prancūzijos. Tai buvo pirmoji buvusių vergų sukurta šalis. Šis istorinis įvykis ne tik žymėjo vergovės pabaigą Haityje. Jo atgarsiai pasklido toli nuo salos krantų ir galiausiai prisidėjo prie transatlantinės vergų prekybos panaikinimo. Grįžkime į šiuos laikus. Kasmet kovo 25-ąją Jungtinių tautų tarptautinę vergovės ir transatlantinės vergų prekybos aukų atminimo dieną pagerbėme vergovės aukas. Šią dieną prisimename vykdytus žiaurumus ir tuos, kurie kentėjo ir mirė nežmogiškos vergų prekybos laikais. Be to, tai ir galimybė šviesti jaunimą apie rasizmo ir išankstinių nuostatų keliamus pavojus. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterešas sakė:
5: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
4: Milijonai Afrikos vaikų, moterų ir vyrų buvo gabenami per Atlantą, atplėšti nuo savo šeimų ir gimtųjų vietų. Jų bendruomenės buvo išardytos, kūnai paversti preke, o žmogiškumas sutryptas. Vergovės istorija – tai kančios ir barbariškumo istorija, parodanti blogiausias žmonijos savybės. Tačiau tai ir nuostabios drąsos istorija, rodanti geriausias žmonių savybės. Į vergovę paimti žmonės kilo prieš priespaudą, net neturėdami jokių šansų, o abolicionistai griežtai smerkė šį baisų nusikaltimą. Ir vis dėlto transatlantinės vergų priekybos palikimas mus persekioja iki šiol. Amžius trukusį kolonijinį išnaudojimą galime palyginti su šių laikų socialinė ir ekonominė nelygybė. Taip pat galime atpažinti rasistinius tropus, išpopuliarėjusius siekiant racionalizuoti vergų prekybos nežmoniškumą, šiandien atgimstant baltųjų viršenybę grindžiamai neapykantai. Visi privalome kovoti su vergovės rasizmo palikimu. Kovojant su rasizmu ir išankstinėmis nuostatomis, ypač svarbus vaidmuo tenka švietimui. Todėl Jungtinės tautos labai svarbiomis laiko švietimo iniciatyvas, kurias įgyvendinant jaunos kartos šviečiamos apie vergovės priežastis ir padarinius ir atkreipiamas dėmesys į šio tamsaus laikmečio pamokas. Pavyzdžiui, mokant žmonės ir didinant jų sąmoningumą, didelę reikšmę turi tinkamas žodynas. Taigi pastaraisiais metais kai kurie istorikai nustojo vartoti žodį vergas. Vietojo jie vartoja terminą į vergiją paimti žmonės. Tai jie daro norėdami pabrėžti patį žmogiškumą, kurį siekia paminti nežmonišką vergovės sistemą. Vykdant tokias iniciatyvas, kaip 1994 metais pradėtas įgyvendinti UNESCO projektas į vergiją paimtų žmonių keliais ir Jungtinių tautų tarptautinė vergovės ir transatlantinės vergų prekybos aukų atminimo diena, siekiama visame pasaulyje paskatinti tyrinėti transatlantinės vergų prekybos ir vergovės istoriją ir poveikį. Be to, laikotarpį nuo 2015 iki 2024 metų Jungtinės tautos, siekdamos įveikti iš Afrikos kilusių asmenų patiriamus iššūkius, įskaitant sisteminį rasizmą ir diskriminaciją, paskelbė tarptautiniu iš Afrikos kilusių asmenų dešimtmečiu. Šios iniciatyvos tikslas – skatinti pagarbą žmogaus teisėms, paminėti iš Afrikos kilusių asmenų indėlį ir stiprinti kovos su rasizmu teisinę sistemą. M. birželį Europos parlamentas tapo pirmąją tarptautinę instituciją transatlantinę vergų priekybą ir vergovę pripažinusią nusikaltimu žmoniškumui. Didelė balsų dauguma priimtoje rezoliucijoje parlamento nariai paragino Europos Sąjungos institucijas ir valstybės nares oficialiai pripažinti praeities pažeidimus ir nusikaltimus, padarytus prieš juodaodžius ir kitus nebaltaodžius asmenis. Švietimui šioje rezoliucijoje taip pat teikiama didelė svarba, nes be kitų dalykų rekomenduojama į mokyklų mokymo programas įtraukti juodaodžių ir kitų nebaltaodžių asmenų istoriją. Be to, kasmet apie kovo 25 dieną Europos kovos su rasizmu tinklas, bendradarbiaudamas su Europos parlamento nariais ir Europos komisija, rengia kovos su rasizmu ir įvairovės savaitę. Vienas iš šios iniciatyvos tikslų – teikti vergovę patyrusių asmenų palikuonėms finansinę, sociokultūrinę ir psichologinę paramą. Vergovės istorija ir jos rasistinis palikimas tebedaro įtaką šių dienų visuomeniai. Itin svarbu prisiminti praeitį ir pagerbti tokius aktyvistus kaip Tusanas Luvertiūras, kuris kovojo su vergove Haityje. Tarptautinių ir sąjungos lygmenimis, šviečiant žmonės ir vykdant bendras iniciatyvas, kovojama su rasizmu, didinamas sąmoningumas, skatinama lygybė ir kuriama įtraukesnė ir visiems teisingesnė visuomenė. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
6: Hi, I'm Eric. An English language intercultural and language professional in the translation service of the European Parliament, the most multilingual parliament in the world. Every day, our staff translate into all 24 official EU languages. This means that we don't just translate into widely spoken languages like English and French. We also translate into Irish, Maltese, Latvian, Estonian, Slovenian, and many other languages, because respecting democracy means respecting linguistic diversity.
7: Can languages with fewer speakers really thrive in the European Union? The answer is yes. This is in no small part due to a wide range of EU initiatives designed to promote the least widely spoken official EU languages. Europe is home to more than 200 languages. Among these, only 24 are official languages of the European Union. Some, like German, French and Italian, are widely spoken across EU borders and even outside of the EU. Others, like Irish and Maltese, are less spoken but equally official and equally valued. And it's no wonder.
6: The European Union was built on the idea of being united in diversity. The idea is so much at the core of the EU's ideals that the EU adopted it as its motto. At the heart of that vision lies a powerful belief. Linguistic diversity is not a barrier, it's a treasure, one that deserves to be protected, promoted, and celebrated.
7: Let's look at the legal basis. Two key legal texts make the EU's commitment to linguistic diversity crystal clear. The first is Article 22 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which states that the Union respects cultural, religious, and linguistic diversity. The second is Article 3 of the Treaty on European Union, which says the Union shall respect its rich cultural and linguistic diversity and shall ensure that Europe's cultural heritage is safeguarded and enhanced.
6: These aren't just words. These articles form the legal backbone for a range of concrete actions. For example, the EU adopted a council recommendation promoting the learning of at least two languages in addition to one's mother tongue. That may sound ambitious, but people in the EU are on board. According to a 2024 Eurobarometer survey, more than 8 out of 10 citizens believe everyone should speak at the very least one foreign language.
7: Let's take a look at the European Parliament, where the EU's commitment to linguistic diversity is put into action every day.
6: Here, all 24 official EU languages are treated equally. Every speech in Parliament's plenary sessions is interpreted in real time. Every law is translated into all official languages.
7: To give you an idea of scale, every year the translation service of the European Parliament translates the equivalent of a stack of documents as tall as the Eiffel Tower.
6: If you're a translator, a student, or simply passionate about languages, you'll be glad to know that you have access to IATE, Interactive Terminology for Europe. It's the EU's official terminology database, and it's huge. With over 8 million terms across 1.2 million entries, it's the largest multilingual terminology database in the world. It covers all 24 official EU languages, and even includes Latin.
7: But the EU's support for languages isn't just limited to its institutions. It extends so much further, into classrooms, theatres, libraries, and online spaces, where languages come alive through education, culture, and creativity.
6: Most people know Erasmus Plus as the EU's programme for student exchanges, but not everyone knows that several projects aim to promote languages that aren't as widely spoken. These creative and innovative projects often involve schools, universities, and cultural associations. They present different ways to empower communities to keep using and learning their language.
7: Here are two examples from Slovakia and Ireland. The first is a project led by the University of Trnava in Slovakia in partnership with universities in Serbia and Slovenia. It focused on improving how Slovak is taught abroad. The initiative developed effective teaching methods and curricula, especially in regions where Slovak is spoken as a minority language.
6: The second example is Wiki Women, a project that brought together schools, language organisations and Wikipedia foundations from less widely spoken languages. Thanks to this initiative, students in Ireland researched notable women not yet featured on Wikipedia and wrote new articles in Irish. The aim was to strengthen digital skills, promote gender equality, and help revitalise Irish. It's the first official language of Ireland and an official EU language, but spoken daily by a relatively small proportion of the population and classified as endangered.
7: You may have heard of the Danish movie Another Round, the Maltese novel In the Name of the Father and of the Son, and the Baltic Sea Forum for documentaries. But do you know what they all have in common? They were all supported by Creative Europe.
6: Creative Europe has a budget of over 2 billion euro for the period from 2021 to 2027. It's the European Union's flagship programme supporting the cultural and creative sectors. It provides funding for theatre, cinema, publishing, festivals, and a wide range of artistic initiatives, all with a focus on linguistic and cultural diversity.
7: One of its key actions is supporting the translation and distribution of literary works across Europe. From 2014 to 2020, the program co-financed the translation and promotion of more than 3,500 books, also helping stories written in languages with fewer speakers to find readers beyond their national borders.
6: Creative Europe also supports the subtitling and dubbing of films, ensuring that cinema is accessible in all 24 official EU languages, including those with smaller speaker communities. In addition, it funds international cultural cooperation projects and festivals, giving hundreds of writers, filmmakers, translators, and artists the opportunity to reach new audiences and work across borders.
7: By doing so, Creative Europe strengthens access to culture and artistic expression in every EU language, regardless of how many speakers it has. Whether you belong to a minority language community or are simply curious to learn more, you can explore opportunities through programmes like Erasmus Plus and Creative Europe. And here at Europol Radio, we do our part too, producing all our podcasts in English and in the other 23 official EU languages as well. It's one more way for the European Parliament to foster inclusion, accessibility and equal participation for everyone.
6: This podcast is brought to you by Europol Radio, the multilingual web radio of the European Parliament.
8: Gelijkheid en non-discriminatie zijn Europese kernwaarden en beginselen die zijn opgenomen in het handvest van de grondrechten van de EU. Toch worden lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer personen nog steeds het slachtoffer van discriminatie, zowel in de EU als in de rest van de wereld. De EU beschikt over verschillende instrumenten om discriminatie te bestrijden. Het doel is een inclusievere samenleving tot stand te brengen waar niemand bang is om zichzelf te zijn en iedereen kan liefhebben wie die wil liefhebben. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. Deze aflevering gaat over de bestrijding van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. In te veel delen van de wereld krijgen lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer personen nog steeds regelmatig te maken met schendingen van hun mensenrechten. In veel landen lopen ze door discriminerende wetten het risico om te worden gearresteerd, gedood of te worden onderworpen aan geweld of andere zware straffen. Dit vormt een bedreiging voor de fysieke en psychologische gezondheid van LHBTIQ-personen. Seksuele handelingen met wederzijds goedvinden tussen personen van hetzelfde geslacht zijn in meer dan 60 landen illegaal. LHBTIQ-personen krijgen daar gevangenisstraffen, boetes en andere sancties opgelegd. In tenminste 7 landen, namelijk Jemen, Oeganda, Saoedi-Arabië, Nigeria, Mauritanië, Iran en Brunei, staat op seksuele handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht zelfs de doodstraf. Sinds 2013 hebben meerdere landen wetten aangenomen waarin relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar worden gesteld. De Verenigde Naties en andere mensenrechtenorganisaties hebben deze wetten bekritiseerd en benadrukt dat dit soort wetgeving een intimiderende omgeving kan creëren, waarin homofobie en haatmisdrijven worden aangemoedigd. Gelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het Europese project. Daarom heeft de Europese Unie een van de meest uitgebreide reeksen antidiscriminatiewetten ter wereld ingevoerd. Alle EU-landen worden aangemoedigd om juridische, politieke en financiële maatregelen te nemen ter bestrijding van geweld, haatzaaiende uitlatingen en marginalisering. Daarnaast zet de EU zich in voor de rechten van LHBTIQ-personen in de wereld. In 2020 zei de Europese commissaris voor gelijkheid, Helena Dalli, het volgende.
9: It is unacceptable that people have to pay a price.
10: Het is onaanvaardbaar dat mensen gestraft worden voor wie ze zijn. Soms bekopen ze dat zelf met hun leven. Wat er met onze broeders en zusters gebeurt, maakt me alleen maar vastberadener om te blijven werken voor de LHBTIQ-gemeenschappen en aan hun zijde te blijven marcheren, in Europa en daarbuiten. Zelfs op plekken waar we niet welkom zijn, weten we dat we juist handelen.
9: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
8: In 2020 nam de Europese Commissie ook haar allereerste 5-jaren-strategie voor gelijkheid van LHBTIQ'ers aan. Commissaris Helena Dalli was verantwoordelijk voor de ontwikkeling daarvan. De strategie voor gelijkheid van LHBTIQ'ers omvat een reeks maatregelen op 4 gebieden: discriminatie van LHBTIQ-personen tegengaan, hun veiligheid garanderen, inclusieve samenlevingen opbouwen en oproepen tot gelijkheid van LHBTIQ-personen in de wereld. De voortdurende inspanningen die worden geleverd om homofobie, transfobie en bifobie, transfobie en bifobie te bestrijden, hebben niet alleen een rechtsgrondslag in de EU-verdragen, maar ook in het handvest van de grondrechten.

Heb je ooit gehoord van de ondervoorzitters van het Europees Parlement? Hun functiebenaming verraadt al dat ze een essentiële rol spelen in het parlement en dat ze belangrijke politici zijn. Maar heb je er enig idee van wat de ondervoorzitters precies doen, wie ze zijn en hoe ze worden gekozen? Zowel om voorzitter als om ondervoorzitter van het Europees Parlement te worden, vormen de Europese verkiezingen de eerste stap. Die vinden om de 5 jaar plaats, maar de parlementsleden kiezen hun voorzitter en ondervoorzitters telkens voor een periode van 2,5 jaar. De ondervoorzitters voor de eerste helft van de parlementaire zittingsperiode worden meteen na de Europese verkiezingen gekozen, in juli. De tweede verkiezing vindt 2,5 jaar later in januari plaats, halverwege de zittingsperiode dus. Maar ook wanneer de positie van een van de ondervoorzitters vrijkomt, kan er een verkiezing worden gehouden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een zittende ondervoorzitter besluit een ander politiek ambt te aanvaarden in zijn of haar land of in een andere EU-instelling. Zo werd het Luxemburgse parlementslid Marc Angel in januari 2023 verkozen tot ondervoorzitter. Hij verving de Griekse Eva Kaili, die uit het parlement was gezet naar aanleiding van een corruptie- en witwasschandaal. Kandidaat-ondervoorzitters worden voorgedragen door een van de fracties van het parlement of door een groep parlementsleden die tenminste 1/20 van het voltallige parlement vertegenwoordigt, dat wil zeggen een groep van minimaal 36 leden. Kandidaten moeten bij geheime stemming een absolute meerderheid behalen om verkozen te kunnen worden. Met andere woorden moeten ze meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen krijgen. In de eerste stemronde kunnen maximaal 14 kandidaten bij absolute meerderheid worden verkozen. Zijn er minder succesvolle kandidaten dan het aantal in te vullen posities, dan wordt er volgens dezelfde regels een tweede stemronde gehouden om de overige zetels in te vullen. Als er een derde stemronde nodig is, worden de kandidaten gekozen bij gewone meerderheid. Wie de meeste stemmen behaalt, wordt dus verkozen. In het zeldzame geval dat meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen, wat staking van stemmen wordt genoemd, wint de oudste kandidaat. Nu we weten wie de ondervoorzitters kiest en hoe dat gebeurt, kunnen we hun taken en verantwoordelijkheden onder de loep nemen. De voorzitter van het Europees Parlement wijst specifieke taken toe aan de 14 ondervoorzitters. Zij zijn er in de eerste plaats om de voorzitter indien nodig te ondersteunen, te vertegenwoordigen

0: kiekviena grupė turėjo po 50 procentų balsų. Lux Europos publikos kino apdovanojimas padeda atkreipti dėmesį į filmus socialinėmis ir politinėmis temomis. Šio apdovanojimo tikslas yra didinti sąmoningumą Europos socialiniais, politiniais ir kultūriniais klausimais. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Stel, je loopt een Parijse bakkerij binnen en koopt er een croissant voor 1,5 euro. Daarna neem je de trein naar Brussel voor 90 euro om er in de Rue des Bouchers lekkere mosselen met friet te gaan eten voor 25 euro. En dat allemaal zonder over de wisselkoers in te zitten, want je hoeft geen geld te wisselen. Vandaag de dag lijkt dit de normaalste zaak van de wereld, maar 30 jaar geleden betekende reizen in de EU dat je bij elke grensovergang moest overstappen op een andere munteenheid. Het was een hele rompslomp, waarbij je ook nog eens overgeleverd was aan erg veranderlijke wisselkoersen. Wat tijdens reizen door Europa ooit een noodzakelijk kwaad leek, is vervangen door het gebruiksgemak van de euro, de gemeenschappelijke munt die reizen, winkelen en betalen in 21 landen nu vlekkeloos laat verlopen. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten belichten we hoe de euro een hoeksteen van de Europese integratie is geworden en wat deze munt vandaag de dag betekent voor zowel burgers als bedrijven. De euro is veel meer dan alleen een munteenheid. Het is een van de meest zichtbare symbolen van de Europese eenwording en ligt aan de basis van het economische project van de Europese Unie. Vandaag de dag betalen meer dan 350 miljoen mensen in heel Europa met de euro. Maar hoe werkt de eurozone eigenlijk? Hoe zijn landen overgestapt op de euro? En welke rol heeft het Europees Parlement in dat proces gespeeld?
2: Het idee van een gemeenschappelijke munt ontstond al eind jaren 1960, maar de echte routekaart naar de euro werd pas uitgestippeld in het Verdrag van Maastricht van 1992. Daarin werden strenge voorwaarden vastgelegd voor landen die de gemeenschappelijke munt willen aannemen. Deze voorwaarden worden tegenwoordig de convergentiecriteria genoemd en zijn gericht op 4 doelstellingen: stabiele prijzen, verantwoordelijke begrotingen, voorspelbare rentetarieven en een solide, stabiele munt. Kortom, elk land moet bewijzen dat zijn economie er klaar voor is om toe te treden tot de eurozone. De euro werd officieel ingevoerd in 1999, maar alleen voor elektronische betalingen en financiële transacties. 3 jaar later, op 1 januari 2002, verving de euro de nationale munteenheden van 12 landen en werden er eurobriefjes en munten in omloop gebracht. Het was een van de grootste omschakelingen naar een andere munteenheid in de geschiedenis. In heel Europa werden meer dan 15 miljard bankbiljetten en 52 miljard munten in gebruik genomen. Vandaag de dag bestaat de eurozone uit 21 EU-landen die de euro als officiële munt hebben. 5 EU-landen, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië en Zweden, hebben de euro nog niet aangenomen. Maar ze zijn wel allemaal een wettelijke verbintenis aangegaan om dat te doen, zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. Denemarken is een uitzondering. De Denen hebben in 1992 namelijk een bijzondere overeenkomst gesloten die hen toelaat om niet over te schakelen naar de euro.
1: Een gedeelde munt betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid. Aangezien de leden van de eurozone hetzelfde geld gebruiken, moeten ze hun economisch beleid goed coördineren om stabiliteit te garanderen en het meeste uit hun gemeenschappelijke munt te halen. Die coördinatie gebeurt via de Eurogroep, de bijeenkomst van ministers van Financiën van de landen die tot de eurozone behoren. De Eurogroep vergadert regelmatig om economische uitdagingen, groeiplannen en begrotingsbeleid te bespreken.
2: De overstap naar de euro had meer om het lijf dan enkel nieuwe bankbiljetten drukken. Het was een enorm wettelijk en economisch project. Een vlotte overschakeling wordt mogelijk gemaakt door 2 cruciale Europese verordeningen. De regels die daarin zijn vastgelegd zorgen ervoor dat er niets verandert aan ons spaargeld, onze hypotheek of arbeidsovereenkomst, en dat de omzetting van oude munteenheden naar de euro op een transparante en eerlijke manier gebeurt. De juridische continuïteit en economische rechtvaardigheid werden dus vanaf dag 1 gewaarborgd. De euro heeft ook een einde gemaakt aan kosten die het gevolg zijn van wisselkoersen en aan de onzekerheid voor bedrijven die in de hele

0: de eurozone actief zijn. Dankzij de euro zijn de handel, investeringen en prijzen over de grenzen heen eenvoudiger en voorspelbaarder geworden. De Europese Centrale Bank in Frankfurt, of kortweg de ECB, speelt een sleutelrol in het verhaal van de euro. Samen met de nationale centrale banken van de eurozonelanden vormt de ECB het zogenoemde eurosysteem. De voornaamste missie van de ECB is om de prijzen stabiel te houden, het monetair beleid van de eurozone te ontwikkelen en erop toe te zien dat het financiële systeem soepel draait. Doordat de ECB niet door de politiek wordt beïnvloed, straalt ze geloofwaardigheid uit en dat is een van de hoofdredenen waarom de euro zowel binnen als buiten de eurozone vertrouwen wekt.
1: Het Europees Parlement heeft ook van bij het begin een cruciale rol gespeeld in de euro. Het helpt de wetten te ontwikkelen waarop de euro gebaseerd is, ziet toe op het economisch bestuur en roept de ECB en andere EU-instellingen ter verantwoording. Verder zorgt het parlement ervoor dat de stemmen van burgers worden gehoord in debatten over thema's zoals financiële stabiliteit, consumentenbescherming en economische hervormingen. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat de euro alles duurder heeft gemaakt. Het klopt dat de prijzen van sommige alledaagse dingen na de omschakeling sterk stegen. Maar als we de officiële inflatiegegevens voor de hele economie erbij nemen, krijgen we een ander beeld. Uit studies door onafhankelijke onderzoekers blijkt dat de invoering van eurobiljetten en munten slechts tot een lichte, eenmalige stijging van de inflatie heeft geleid. Een stijging die vaak op amper enkele tienden van een procentpunt wordt geschat. Sommige vaak gekochte goederen werden met andere woorden inderdaad duurder en de mensen ondervonden dat ook in hun dagelijks leven. Maar het was zeker niet alleen aan de euro te wijten dat de algemene kosten van levensonderhoud plots de hoogte ingingen. Andere factoren, zoals lonen, energieprijzen en algemene economische omstandigheden, hebben veel meer invloed gehad op prijsveranderingen.
0: Net als Europa zelf is de euro geëvolueerd als gevolg van uitdagingen. In de nasleep van de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis die een jaar later uitbrak, werden er nieuwe instrumenten opgezet, zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme, om de eurozone te helpen beschermen en het financieel bestuur ervan te versterken. Deze crisissen hebben de gemeenschappelijke munt veerkrachtiger en stabieler helpen maken. De euro is de officiële valuta van 21 EU-landen, maar wordt ook buiten de Europese Unie gebruikt, namelijk in Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Montenegro en Kosovo. Hieruit blijkt dat de euro aantrekkelijk en belangrijk is, en dat niet alleen binnen de EU-grenzen.
1: Ook in de toekomst zal de euro verder evolueren. De ECB is van plan om omstreeks 2029 een digitale euro in te voeren. Die nieuwe vorm van geld zal bedoeld zijn als aanvulling op en niet ter vervanging van contant geld. Zo zal de euro helemaal klaar zijn voor het digitale tijdperk. Ook voor de volgende stappen zullen alle EU-instellingen, waaronder dus ook het Europees Parlement, met elkaar in debat gaan om transparantie, veiligheid en vertrouwen te waarborgen. De euro, onze gemeenschappelijke munt die gedeelde verantwoordelijkheid met zich heeft meegebracht, blijft een centrale plek innemen in het Europese project. Een project dat gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en de constante inzet om mee te blijven met een veranderende wereld. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
2: За останні роки Європейський Союз і його держави-члени стали об'єктом навмисного економічного примусу. Це означає використання економічних інструментів, як-от обмежень торгівлі, бойкоту або адміністративної дискримінації, для досягнення політичних цілей. Примус стає все більш серйозною політичною та економічною проблемою для ЄС. На жаль, це питання значною мірою виходить за межі компетенції Світової організації торгівлі через його неформальний і негласний характер. І до зовсім недавнього часу ЄС не мав правових інструментів для боротьби з ним. Європейський парламент і низка країн ЄС вперше висловили стурбованість щодо економічного примусу ще 2020 року. Єврокомісія поділяє цю стурбованість і взяла до уваги заклик Європарламенту до вжиття нових заходів для вирішення цього питання. У результаті Єврокомісія, Європарламент і Рада ЄС ухвалили спільну декларацію про інструмент,

0: Laten we dieper ingaan op het verhaal van de Europese pionier Konrad Adenauer. Adenauer werd geboren op 5 januari 1876 in het Duitse Keulen, in een nederig en hardwerkend katholiek gezin. Zijn politieke carrière begon toen hij trouwde met Emma Weyer, die uit een rijke en voorname Keulse familie kwam. 3 jaar na hun huwelijk werd hij de rechterhand van burgemeester Max Wallraff, de oom van zijn vrouw. Zijn professionele succes werd al snel overschaduwd door persoonlijke drama's. Zijn vrouw overleed in 1916 en liet hem met 3 kinderen achter. Hij zelf kreeg een ernstig auto-ongeluk en moest enkele maanden in het ziekenhuis verblijven. Ondanks deze tegenslagen ging zijn politieke carrière erop vooruit. Nadat de burgemeester van Keulen in 1917 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd, werd Adenauer unaniem tot zijn opvolger verkozen. Zo werd hij de jongste burgemeester in Pruisen. 2 jaar later, in 1919, trouwde Adenauer met zijn tweede vrouw, August Zinzer. Ze kregen samen 5 kinderen, waarvan 1 kort na de geboorte overleed.
1: Konrad Adenauer werd een van de sterkste en meest vooraanstaande politieke figuren in Duitsland. Maar zijn republikeinse idealen, in combinatie met zijn federalistische en christelijke waarden, maakte hem onpopulair onder de tegenstanders van de Weimarrepubliek, van de communisten tot de nazi's. Toen de nazi's aan de macht kwamen in 1933, weigerde hij Keulen te versieren met hakenkruisen. Als gevolg daarvan werd hij onmiddellijk ontslagen als burgemeester en werd hij verbannen uit zijn geboortestad. In augustus 1944 werd Konrad Adenauer gearresteerd. Hij kon ontsnappen, maar in september werd hij alweer opgesloten in de Gestapo-gevangenis van Brauweiler. Dat was een berucht interneringskamp niet ver van Keulen, waar verschillende politieke gevangenen werden vastgehouden en gemarteld. De nazi's beschuldigden Adenauer ervan een tegenstander van het regime te zijn na een mislukte moordpoging op Hitler in juli 1944. Een paar maanden later, in november, werd hij vrijgelaten.
0: Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Adenauer opnieuw te maken met een zwaar verlies. Zijn tweede vrouw overleed in maart 1948, maar niet veel later maakte hij nog een carrièresprong. In september 1948 werd Adenauer verkozen tot voorzitter van de parlementaire raad, die de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland moest opstellen. Hij richtte de CDU op, de Christendemocratische Unie, om protestantse en katholieke Duitsers samen te brengen. In 1949 werd hij de eerste kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. Konrad Adenauer was 73 jaar oud toen hij werd verkozen en was daarmee de oudste kanselier in de Duitse geschiedenis. Dat ambt bekleedde hij 14 jaar lang. Tijdens die periode richtte hij zich vooral op het creëren van een stabiele Duitse democratie, zodat de verschrikkingen van het Derde Rijk zich nooit meer zouden voordoen. Het was tijdens het mandaat van Adenauer dat West-Duitsland zich verzoende met zijn buurlanden en dat het lid werd van de Raad van Europa, de NAVO en de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kool en staal op te richten. Adenauer was een groot voorstander van dat idee en van het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, dat in 1957 werd ondertekend. Tijdens een bijeenkomst in het Franse Metz in juni 1966 wees hij op de voordelen ervan en zei hij:
2: "Wanneer het ons gelingt."
1: Als we erin slagen een organisatie op te richten, waardoor de Fransen kunnen zien wat er in Duitsland gebeurt op het gebied van staalproductie en steenkoolwinning, en de Duitsers ook kunnen volgen wat er in Frankrijk gebeurt, dan is deze wederzijdse controle de beste manier om op basis van vertrouwen aan politiek te doen.
2: Vertrouwen gründet.